0: Vechtbal NL is er 24 uur per dag.
1: 7 dagen per week.
0: Wij draaien de meezingers van vroeger en nu.
1: Vechtbal NL
0: brengt je radio tot leven.
1: Elke dag weer.

0: Dit is het nieuws van 3 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De Verenigde Naties hebben Israël en Rusland op een zwarte lijst geplaatst vanwege het gebruik van seksueel geweld tijdens conflicten. Op die lijst staan ook beruchte organisaties als Hamas, IS en de RSF in Soedan. Er zijn geen concrete sancties aan verbonden. Israël en Rusland maken zich volgens de VN vooral schuldig aan seksueel geweld tegen gevangenen. Israël reageert woedend en zegt de banden met VN-chef Guterres te verbreken. Ook Rusland is kwaad en spreekt van leugens. Het land zegt bezig te zijn met een rapport over de behandeling van Russische militairen die vastzitten in Oekraïne. IJsland gaat een EU-referendum houden. Inwoners kunnen op 29 augustus bepalen of IJsland weer met de Europese Unie moet gaan onderhandelen over toetreding. Er waren eerder al onderhandelingen met de EU, maar die stopten toen IJsland in 2013 een euroceptische regering kreeg. Het land heeft al wel nauwe banden met de EU en behoort ook tot de Schengenzone. De concerten in Arnhem van de omstreden rapper Kanye West kunnen volgende week gewoon doorgaan. Burgemeester Marcouch zegt geen mogelijkheid te hebben om de vergunning te weigeren. De optredens zijn op 6 en 8 juni in de Gelredome. West is omstreden door antisemitische uitspraken. Concerten in Polen, Frankrijk en Groot-Brittannië gingen daarom niet door. Darter Luke Littler heeft de Premier League gewonnen. De 19-jarige Engelsman was in de finale net iets sterker dan zijn landgenoot Luke Humphries. De eindstand was 11 tegen 10 legs. De afgelopen 2 jaar stonden ze ook al tegenover elkaar in de finale. Vorig jaar won Humphries, in 2024 won Littler. Het weer. In de loop van de nacht vanuit het westen wat buien. Minima tussen 12 en 19 graden. Overdag geregeld zon. Later kans op onweersbuien met zware windstoten. In de oostelijke helft geldt vanaf 4 uur 's middags code geel. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: in de Eter. Op 105.6 FM.
1: Jouw keuze.
0: Jouw keuze nummer 1. Op de radio. Dit is Vechtal.

0: Dit is het nieuws van 4 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Roemenië is een Russische drone terechtgekomen op een flatgebouw. Op het dak is brand uitgebroken. Het gebeurde in de stad Galati, vlakbij de grens met Oekraïne. Volgens de Roemeense autoriteiten zijn 2 mensen licht gewond geraakt. De drone zou geen explosieve lading hebben gehad. Ruim een maand geleden kwamen al brokstukken van Russische drones neer in Roemenië in dezelfde stad. Die drones waren door Oekraïne neergehaald. Er vielen toen geen gewonden, wel was er wat schade. De geplande bezuiniging op de gehandicaptenzorg gaat in ieder geval volgend jaar niet door. Minister Sterk van Langdurige Zorg heeft ergens anders op haar begroting geld gevonden om de bezuiniging van 171 miljoen euro in ieder geval een jaar uit te stellen. Daarmee wil ze tegemoetkomen aan een wens van de Tweede Kamer. De bezuiniging was afgesproken door de kabinetten Rutte 4 en Schoof. Ook het huidige kabinet Jette heeft bezuinigingen aangekondigd op de gehandicaptensector. De zoutwinning onder de Waddenzee kan doorgaan, maar wel onder voorwaarden. Het kabinet keurt de winning door mijnbouwbedrijf Frisia goed, tegen de zin van provincie, gemeente en natuurorganisaties. Die zijn bang voor bodemdaling en onveilige situaties. Frisia moet kunnen ingrijpen als de daling te snel gaat. De man die 2 jaar geleden een aanslag wilde plegen bij een concert van Taylor Swift in Oostenrijk is veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij was van plan om in 2024 mensen buiten het stadion in Wenen aan te vallen met messen of een zelfgemaakt explosief. Hoewel de aanslag werd verijdeld, werden de 3 Oostenrijkse concerten van Taylor Swift afgeblazen. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land. Minima tussen 12 en 19 graden. Overdag geregeld zon. Later kans op onweersbuien met zware windstoten. In de oostelijke helft van het land geldt vanaf 4 uur vanmiddag code geel. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Jouw beste vriend op de radio. Vechtdal NL brengt je radio tot leven.

0: Dit is het nieuws van 5 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Roemenië is een Russische drone terechtgekomen op een flatgebouw. Er ontstond een explosie en brand op de 10e verdieping. Het gebeurde in de stad Galati, vlakbij de grens met Oekraïne. Volgens de Roemeense autoriteiten zijn 2 mensen licht gewond geraakt. Elders in Roemenië kwam ook een Russische drone neer, maar die had geen explosieve lading. De verkeersboetes gaan volgend jaar opnieuw omhoog. Het kabinet wil ze mee laten stijgen met de inflatie, een verhoging van 2,7%. Door rood rijden gaat €328 kosten, bellen of appen achter het stuur meer dan €450. Die bedragen roepen steeds meer weerstand op omdat ze niet meer in verhouding staan tot boetes voor ernstige vergrijpen als mishandeling of diefstal. Maar het kabinet zegt de opbrengst van €1 miljard per jaar niet te kunnen missen. IJsland houdt over 3 maanden een EU-referendum. Inwoners kunnen dan bepalen of IJsland weer met de Europese Unie moet gaan onderhandelen over toetreding. Het parlement heeft dat besloten. Er waren eerder al onderhandelingen met de EU, maar die stopten toen IJsland in 2013 een euroceptische regering kreeg. Het land heeft al wel nauwe banden met de EU en behoort ook tot de Schengenzone. Het referendum wordt gehouden op 29 augustus. Darter Luke Littler heeft de Premier League gewonnen. De 19-jarige Engelsman was in de finale net iets sterker dan zijn landgenoot Luke Humphries. De eindstand was 11 tegen 10 legs. De Nederlanders kwamen er dit jaar nauwelijks aan te pas. Zevenvoudig kampioen Michael van Gerwen en debutant Gian van Veen plaatsten zich niet voor de play-offs. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land. Minima tussen 12 en 19 graden. Overdag geregeld zon. Later kans op onweersbuien met zware windstoten. In de oostelijke helft van het land geldt vanaf 4 uur vanmiddag code geel. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Vechtbal NL. Hits van vinyl en schijf.

0: Vechtal.
1: Dit is Vechtal NL. Wij draaien de hits waar jij van houdt.
0: In Oost-Nederland op 105.6 FM.
1: En wereldwijd via de Vechtal NL app.
0: En via de website
1: rtvvechtal.nl.

0: Dit is het nieuws van 6 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Roemenië is een Russische drone terechtgekomen op een flatgebouw. Er ontstond een explosie en brand op de 10e verdieping. Het gebeurde in de stad Galati, vlakbij de grens met Oekraïne. 2 mensen raakten licht gewond. Elders in Roemenië kwam ook een Russische drone neer, maar die had geen explosieve lading. Het kabinet wil de verkeersboetes laten meestijgen met de inflatie. Dat betekent dat ze 2,7% omhoog gaan. Door rood rijden gaat daardoor €328 kosten. Bellen of appen achter het stuur meer dan €450. Die bedragen roepen steeds meer weerstand op, omdat ze niet meer in verhouding staan tot boetes voor ernstige vergrijpen als mishandeling of diefstal. De Verenigde Naties hebben Israël en Rusland op een zwarte lijst geplaatst vanwege het gebruik van seksueel geweld tijdens conflicten. Op die lijst staan ook beruchte organisaties als Hamas, IS en de RSF in Soedan. Israël en Rusland reageren woedend. Ze maken zich volgens de VN vooral schuldig aan seksueel geweld tegen gevangenen. Onderhandelaars van de VS en Iran zijn het eens over verlenging van het staakt het vuren met 60 dagen, melden Amerikaanse bronnen. De hoogste machthebbers moeten er nog mee instemmen. De Amerikaanse vicepresident Vance zegt dat het akkoord nog niet helemaal rond is, maar dat hij er een goed gevoel over heeft. De concerten van de omstreden rapper Ye volgende week in Arnhem kunnen gewoon doorgaan. Burgemeester Marcouch zegt geen mogelijkheid te hebben om de vergunning te weigeren. Ye, vroeger bekend als Kanye West, is omstreden door antisemitische uitspraken. Concerten in Polen, Frankrijk en Groot-Brittannië gingen daarom niet door. Het weer, eerst nog buien, vooral in het noorden, verder geregeld zon, maar ook bewolking. Later op de dag kans op onweersbuien met zware windstoten. Hiervoor geldt in de oostelijke helft van het land vanaf 4 uur code geel. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.

Maar thans roep ik ach en wee op het vervuilen van de zee. Waar de walvis vrolijk spoot, liggen zij nu ziek of dood. SOS, een vis in nood, door de rommel en de troep. Kom nou mensen, het is de pest, je bevuilt je eigen nest. Ook de koekoek en de griet moeten om

maakt alles grauw en grijs in het aardse paradijs. De natuur kun je straks kopen om nog eens door het bos te lopen. Wat je eerst hebt moeten slopen, want het stond zo in de weg. Die natuur, dat was een vlot.

0: Dit is het nieuws van 7 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Volgens Amerikaanse bronnen zijn onderhandelaars van de VS en Iran het eens over verlenging van het staakt het vuren met 60 dagen. Er zouden afspraken zijn gemaakt over het vrijgeven van de straat van Hormuz. De hoogste machthebbers moeten er nog mee instemmen. De Amerikaanse vicepresident Vance zegt dat het akkoord nog niet helemaal rond is, maar dat hij er een goed gevoel over heeft. Het is de eerste dag van de openbare verhoren van de parlementaire enquêtecommissie over de coronapandemie. De komende 9 weken worden sleutelfiguren verhoord over de coronajaren. De coronacommissie hoopt met het onderzoek nieuwe feiten aan het licht te brengen, zegt politiek verslaggever Emma Jackson.
2: Ze zullen vandaag vragen hoe het ging aan het begin van de coronapandemie. Wat er toen goed ging, maar zeker ook wat er misging. En op die manier willen ze kijken wat ze kunnen leren voor als er weer een pandemie is.
1: Viroloog Marion Koopmans en oud-minister Bruno Bruins worden vandaag als eerste gehoord. De concerten van de omstreden rapper Kanye West is in Arnhem kunnen gewoon doorgaan. Burgemeester Marcouch zegt geen mogelijkheid te hebben om de vergunning te weigeren. J is omstreden door antisemitische uitspraken en hakenkruis merchandise. Concerten in Polen, Frankrijk en Groot-Brittannië gingen daarom niet door. Een onbemande raket van Blue Origin is tijdens een test in Florida op het lanceerplatform geëxplodeerd. Op beeld is te zien hoe de raket verandert in een enorme vuurbal. Een verslaggever van de Amerikaanse nieuwszender Fox was in de buurt.
3: The sky turned orange. It looked like the heavens opened up like an atomic bomb just went off.
1: Dat de lancering van de onbemande raket misging, is een grote tegenslag voor miljardair Jeff Bezos, de eigenaar van Blue Origin. Concurrent Elon Musk, die met SpaceX ook vaak met ontplofte raketten te maken heeft, bood Bezos op X zijn condolences aan. Het weer, eerst nog buien, vooral in het noorden. Verder vandaag geregeld zon, maar ook bewolking. Later op de dag kans op onweersbuien met zware windstoten. En het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.

Boom, boom, boom.

Je geeft je vrouw nog een zoen, je neemt je kind nog in je arm voor je gaat. Terwijl je wegrijdt, kijk je nog een keertje om op de hoek van de straat. Je voelt meteen wat je lief hebt, dat laat je vandaag weer alleen. Twee straten verder, dan ben je het vergeten, je moet ergens heen. Bij je tweede sigaret ligt de stad waar je vandaag werken moet. Het is het ritme van

van de stilte, de warmte van de haard die vredig brandt. Tegenover je een vrouw, ze is van jou met een tijdschrift in de hand. Je huis lijkt een schip in de haven, heel sterk gebouwd. Het lijkt zo gewoon, maar het is alles waar jij toch zo zielsveel van houdt. Je gaat nog één keer naar boven en luistert naar de adem van je kind. Je hebt het raampje gesloten voor de regen en het geluid van de wind. En morgen heel vroeg, als je weggaat, dan zegt weer je vrouw: rijd toch voorzichtig

0: dit is het nieuws van 8 uur. Bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Volgens Amerikaanse bronnen zijn onderhandelaars van de VS en Iran het eens over verlenging van het staakt het vuren met 60 dagen. Er zouden afspraken zijn gemaakt over het vrijgeven van de straat van Hormuz. De Amerikaanse vicepresident Vance zegt dat het akkoord nog niet helemaal rond is, maar dat hij er een goed gevoel over heeft.
2: I think we're making progress. We're getting to a point where we could potentially sit down and settle these issues. But that requires us to make a little bit more progress. I can't guarantee that we're going to get there, but right now I feel pretty good about it.
1: Berichten zijn nog niet bevestigd vanuit Iran en ook moet president Trump er nog mee instemmen. En vandaag ontmoeten Libanese en Israëlische vertegenwoordigers elkaar opnieuw in Washington. De strijdende partijen willen het staakt het vuren met nog eens 60 dagen verlengen. Dat terwijl het huidige bestand aan de lopende band wordt geschonden door Israël, zegt Arabist Leo Quarte.
3: Er is eigenlijk op dit moment sprake van een offensief door het Israëlische leger, waarbij ze steeds meer grondgebied veroveren en ja, steeds meer een veiligheidszone creëren aan de noordgrens van Israël, waarbij ze heel veel dorpen gewoon ja, van de aardbodem wegvagen.
1: En in de afgelopen weken zijn er ook al zeker 700 Libanese doden gevallen bij de gevechten. Het kabinet wil de verkeersboetes laten meestijgen met de inflatie. Door rood rijden gaat volgend jaar €328 kosten. Bellen of appen achter het stuur meer dan 450. Die bedragen roepen steeds meer weerstand op omdat ze niet meer in verhouding staan tot boetes voor ernstige vergrijpen als mishandeling of diefstal. Een flatgebouw in het zuidoosten van Roemenië is geraakt door een Russische drone. Daardoor ontstond er een explosie en brand op de 10e verdieping. 2 mensen raakten licht gewond. Elders in Roemenië kwam ook een Russische drone neer, maar die had geen explosieve lading. Het weer. In het noorden nog wat lichte regen. Verder geregeld zon, maar ook bewolking. Later op de dag kans op onweersbuien met zware windstoten. Hiervoor geldt in de oostelijke helft van het land vanaf 4 uur vanmiddag code geel. En het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Voor de grootste keuze.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Schat, volgende week hebben we feest. En we hebben nog niks kloor. Geen tent, geen tovels, geen catering.
2: Dan bel je toch Twente Verhuur?
1: Dat hij dat ook dan?
2: Alles. Tenten, stoelen, heaters, buffet. Ze bouwt het hele feestje op.
1: En dan zit wij straks met afwas.
2: Zelfs dat doen ze voor je.
1: Goh, lekker hoor.
2: Van twenteverhuur.nl.
1: En wie hoeft er zelf niks aan te doen?
2: Nee joh, Twente regelt alles.
1: Oh, daar kan ik wel aan wennen.
2: Twenteverhuur.nl.

0: Dit is het nieuws van 9 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Roemenië heeft de NAVO om hulp gevraagd nadat een Russische drone insloeg in een flatgebouw in een Roemeense stad vlakbij de grens met Oekraïne. Of er sprake is van opzet is nog niet zeker, zegt correspondent Christian Pauwen.
2: Ja, hij sloeg in op een Roemeense flat waardoor een brand ontstond. En ja, we weten nog niet of dit een fout was van Rusland of dat de route van de drone verstoord was door Oekraïnse antidronesystemen. Ja, of dat er toch sprake zou kunnen zijn van iets van een bewuste actie.
1: Roemenië spreekt van een serieuze schending van het internationale recht. Israël zet het staakt het vuren met Hamas nog verder onder druk. Premier Netanyahu heeft het leger opdracht gegeven om 70% van de Gazastrook in te nemen. In oktober werd in het bestand een gele lijn afgesproken waarachter Israël zich zou terugtrekken, maar de laatste tijd schuift die grens steeds verder op. De verkeersboetes gaan volgend jaar opnieuw omhoog. Het kabinet wil ze mee laten stijgen met de inflatie. Door roodrijden gaat €328 kosten. Bellen of appen achter het stuur meer dan €450. Die bedragen roepen steeds meer weerstand op, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
3: Volgens veel mensen die ervoor hebben doorgeleerd, is het al veel te hoog. En is het in onbalans met boetes die worden opgelegd voor veel zwaardere vergrijpen, zoals mishandeling of diefstal. Maar dat gaat dus toch door. De populariteitsprijs gaat het kabinet hier niet mee winnen.
1: Het kabinet zegt de opbrengst van €1 miljard per jaar niet te kunnen missen. Bij een brand in Numansdorp in Zuid-Holland zijn tientallen elektrische brommobielen verwoest. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. De brand brak vannacht rond 3 uur uit bij een autobedrijf. Even later stonden veel mini-auto's in lichte laaien. Vanwege de rook kregen mensen in de omgeving een advies om ramen en deuren te sluiten en om de ventilatie vooral uit te zetten. Het weer. Er trekken wat wolkenvelden over met af en toe nog wat regen. De temperatuur loopt op naar 28 tot 33 graden en het is drukkend warm. Vanmiddag in het oosten dan ook kans op zware onweersbuien met windstoten en hagel. Dit was het NOS Journaal.
4: EG ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
5: Ha, buurvrouw! Ja, mooi, die nieuwe schutting van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
6: Jouw beste vriend op de radio. Vechtdal NL brengt je radio tot leven.

Hij was een man genaamd Balthazar. Hij was een Samson zonder haar. Hij leefde in een kikkerland, ergens aan het Noordzeestrand.

0: Hier is het nieuws van 10 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Rond deze tijd beginnen de openbare verhoren door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Viroloog Marion Koopmans en voormalig minister Bruins zijn de eerste getuigen. Bruins was minister van Medische Zorg toen de eerste coronabesmetting in Nederland werd vastgesteld in februari 2020. Ook oud-premier Mark Rutte, toenmalig minister Vert Grapperhaus en oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel worden de komende weken gehoord. Roemenië heeft de NAVO om hulp gevraagd om de luchtafweer op te voeren. Een Russische drone sloeg in bij een flatgebouw in een Roemeense stad vlakbij de grens met Oekraïne. Door de inslag zouden 2 mensen licht gewond zijn geraakt. De Roemeense minister van Buitenlandse Zaken spreekt van een serieuze schending van het internationaal recht. Roemenië heeft de Europese lidstaten en NAVO-chef Rutte op de hoogte gesteld van het incident. De Israëlische premier Netanyahu heeft het leger opdracht gegeven om 70% van de Gazastrook in te nemen. Israël zou hiermee het zeer fragiele staakt het vuren met Hamas schenden dat sinds oktober vorig jaar van kracht is. Toen werd een zogenoemde gele lijn afgesproken, de grens in het midden van de Gazastrook, waarachter het Israëlische leger zich moest terugtrekken. De laatste maanden schuift Israël die lijn steeds verder op. Gazanen die in de buurt komen van de denkbeeldige grens lopen kans te worden doodgeschoten. Bij een brand in Numansdorp in Zuid-Holland zijn tientallen elektrische brommobielen in vlammen opgegaan. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. De brand brak vannacht uit bij een autobedrijf. Even later stonden veel mini-auto's in lichter laaien. Vanwege de rook kregen mensen in de omgeving het advies om ramen en deuren te sluiten en om de ventilatie uit te zetten. Het weer, zon en wolken met later vanmiddag een toenemende kans op zware onweersbuien. Het wordt opnieuw broeierig warm bij 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Van die eerste kop koffie in de zon tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
3: Adverteren bij RTV Vechtdal kan al voor een paar tientjes per maand. Uw bedrijfsreclame in beeld op Vechtdal TV? Of kies je voor een radiocommercial op Vechtdal FM of Vechtdal NL? Laat weten wie je bent en wat jij te bieden hebt via RTV Vechtdal. Meer informatie? Mail naar reclame@rtvvechtdal.nl.
4: Vechtdal NL. Hits van vinyl en schijf.

0: dit is het nieuws van 11 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Den Haag is het verhoor van viroloog Marion Koopmans begonnen. Ze is de eerste hoofdrolspeler die wordt gehoord door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Doel van de enquête is om de besluitvorming rond het coronabeleid te onderzoeken. Daarbij wil de Tweede Kamer kijken naar de rol van het kabinet, het parlement en andere betrokken instanties. Ook oud-premier Mark Rutte, toenmalig minister Fred Grapperhaus en oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel worden de komende weken gehoord. Nederland heeft geen reden om de Amerikaanse rapper Kanye West niet toe te laten. Dat zegt minister Van der Brink van Asiel en Migratie. Volgens hem is er op het gebied van de openbare orde en nationale veiligheid geen aanleiding de artiest te weren. West, die nu door het leven gaat als J, heeft in het verleden antisemitische uitspraken gedaan en bracht onder meer t-shirts met hakenkruizen op de markt. Gisteren werd bekend dat de gemeente Arnhem een vergunning heeft verleend aan het Gelderdoom voor 2 concerten. De Verenigde Staten hebben 2 Braziliaanse criminele bendes bestempeld als terroristische organisaties. Daarmee wil de VS meer bevoegdheden krijgen om in te kunnen grijpen. Besluit komt volgens persbureau Reuters na oproepen van de Braziliaanse oppositie. Senator Flavio Bolsonaro, zoon van oud-president Jair Bolsonaro, aast op het presidentschap en hoopt bij Trump goede sier te maken. De 2 criminele bendes zijn grote spelers in de drugshandel in Brazilië. Het aantal inwoners van Japan is in 5 jaar tijd met 2,5% afgenomen. Dat is de sterkste daling in ruim 100 jaar. Vorig jaar woonden er in Japan 123 miljoen mensen. Dat zijn er ruim 3 miljoen minder dan 5 jaar eerder. De bevolking van Japan krimpt al jaren en de regering vindt dat zorgelijk. Het weer, zon en wolken met later vanmiddag een toenemende kans op zware onweersbuien. Het wordt broeierig warm bij 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is het nieuws van 12 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In België is toch ingestemd met een aantal hervormingen, waaronder de pensioenwet. In het land waren verschillende grootschalige protesten tegen de plannen van de regering De Wever. In het akkoord is onder meer afgesproken dat wie vroeger stopt met werken minder pensioen zal krijgen, maar wie langer doorwerkt dan de pensioenleeftijd zal juist meer ontvangen. Ook worden pensioenleeftijden langzaam opgetrokken. De vakbonden vinden dat de regering met het akkoord geen respect toont voor werknemers. Het Openbaar Ministerie wil van oud-profvoetballer Quincy Promes 8 miljoen euro aan crimineel geld afpakken. Dat is vanmorgen gezegd in de rechtbank. Promes zou het geld hebben verdiend met drugsmokkel. Ook wil het OM 62.000 euro afpakken van de neef van Promes. Ze waren allebei niet bij de zitting aanwezig. Twee Braziliaanse criminele bendes zijn door de VS bestempeld als terroristische organisatie. President Lula is daar fel op tegen, omdat dit de weg vrij zou kunnen maken voor militaire acties van de VS in Brazilië. Flavio Bolsonaro, de belangrijkste opponent van Lula bij de verkiezingen komend najaar, zou dit bij de VS hebben ingestoken. In Kenia zijn 8 studenten opgepakt voor de brand in een kostschool gisteren. Daarbij kwamen 16 meisjes om het leven en bijna 80 anderen raakten gewond. Volgens lokale media zijn de verdachten 8 meisjes die op de school les kregen. De brand brak uit in de slaapzaal. Er woeden vaker brandjes in Keniaanse scholen. 2 jaar geleden waren het er meer dan 100. Volgens onderzoekers worden die aangestoken uit protest tegen de strenge discipline en de slechte omstandigheden. Het weer. Zon en wolken met later vanmiddag een toenemende kans op zware onweersbuien. Het wordt broeierig warm bij 25 tot 31 graden. Het weekend verloopt grotendeels zonnig, mogelijk met wat sluierwolken en zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ha, buurvrouw. Ja, mooie die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.

Ja, luisteraars, een hele goede middag. Hallo, 1, 2. Luisteraars, ik wens u weer een onderwijs een goede vrijdagmiddag toe. Je bent hier weer afgestemd als vanouds met de Palm FM-zender. Hier live vanuit de Palmboombunker met een paar onderwijsblaadjes hier. Voor Jan en voor Alleman. Vandaag hier bij Vechtal NL weer. Luisteraars, we hopen op een goede verbinding van Sprake van de Music. Dus luisteraars, een hele goede middag. Je bent hier verbonden met de Palm FM-show. Als zijn we als vanouds hier op de vaste vrijdag bij Vechtal NL. Luisteraars, voor jouw goed verzoek of reactie luidt het nummer 06 en dan 33 14 en dan 8686. Dus luisteraars, 06 33 14 8686 is het nummertje hier. Laat weten waar de radio aan staat vandaag. En vraag dan, hè.

Dus luister eens een. Dus luister eens een hele. Ja, goedemiddag dus, hè. Je bent hier afgestemd dus op de Palm FM Radio. Ah, joh. Jij doet, hè. Als we zijn weer hier op de vaste vrijdag. We hopen op een goede verbinding van Sprake van de Music. En ook wederom op deze vrijdag weer een lekker weertje erbij, hè. Goed luisteraars, voor goed verzoek of reactie, de nummer 06 en dan 3314-8686. Dat is het nummertje hier op de vrijdag, hè. Dat is 06-3314-8686. Dan gaan we hier zo meteen eens in verder met de eerste serie vocale blaadjes. We gaan hier verder met een mooi blaadje van formatie Moed en Fun met Mijn Roos Marie. Volgens de rest hier helemaal vanzelf op deze vrijdag. De mooie zonnige vrijdag alweer, hè. Luisteraars, luister mee. Hier komen ze weer, gaan ze weer. En zet eruit maar eens in op standje vol gas, hè. Giet dan maar net wat vlugger onder de werkzaamheden op de vrijdag, luisteraars. Luisteraars, je bent hier afgestemd op de Palm FM-zender. Als vanouds bekend hier op de vaste vrijdag bij Vechtal NL. Ik wens u een goeiemiddag toe en luister mee. Daar hoor.

vakantie, toen ik daar een jager zag staan. En ik zei, meneer, wat bent u hier aan het doen? En de jager zei, ik schiet hier alle neushoorns neer. En toen vroeg ik hem, waarom doet u dat? Waarop hij antwoordde, in de hoorn van deze beesten zit een stof die de potentie van de man verhoogt en deze stof is veel geld waard. En toen zei ik tegen de jager, maar heeft het niet veel meer waarde dat deze dieren in leven blijven?

0: Dit is het nieuws van 1 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Er moet een onafhankelijk onderzoek komen naar misstanden bij fertiliteitsklinieken en donorconceptie. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt een verzoek daartoe van GroenLinks PvdA, blijkt uit een rondgang van Nieuwsuur. Ook het kabinet staat er welwillend tegenover. Het afgelopen jaar werd al meermaals aangedrongen op onderzoek naar misstanden bij vruchtbaarheidsklinieken, zoals de inzet van massadonoren en het gebruik van zaad van te oude donoren. In België is toch ingestemd met een aantal hervormingen, waaronder de pensioenwet. In het land waren verschillende grootschalige protesten tegen de plannen van de regering De Wever. In het akkoord is onder meer afgesproken dat wie vroeger stopt met werken minder pensioen zal krijgen. Maar wie langer doorwerkt dan de pensioenleeftijd zal juist meer ontvangen. Ook worden pensioenleeftijden langzaam opgetrokken. De vakbonden vinden dat de regering met het akkoord geen respect toont voor werknemers. Het Openbaar Ministerie wil van oud-profvoetballer Quincy Promes 8 miljoen euro aan crimineel geld afpakken. Dat is vanmorgen gezegd in de rechtbank. Promes zou het geld hebben verdiend met drugssmokkel. Ook wil het OM 62.000 euro afpakken van de neef van Promes. Ze waren allebei niet bij de zitting aanwezig. De oud-prof kreeg begin 2024 6 jaar cel voor betrokkenheid bij cocaïnesmokkel. Na 11 jaar heeft Feyenoord niet meer de beste grasmat van Nederland. Dat hebben aanvoerders van alle clubs bepaald in een verkiezing van spelersvakbond VVCS. De beste grasmat van Nederland ligt nu in het Philipsstadion in Eindhoven. Die van Feyenoord in de Kuip eindigt als tweede. Het gras van Telstar werd het slechtst beoordeeld en ook AZ deed het niet goed. Het weer, het is broeierig warm bij 25 tot 31 graden. Op veel plekken bewolkt met soms wat lichte regen. Maar ook de zon breekt nog door. In het zuiden kunnen ook wat onweersbuien ontstaan. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor de grote

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Van die eerste kop koffie in de zon tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.

the sound? Check. De palmboompjes in de plooi? Check. Zet die muziekmachine nou eens op standje tegelbreuk.

0: Maar ik probeer te minderen. Ja. Dus normaal drink ik 2 treetjes per dag. Dus daar drink ik maar 1 treetje per dag. Omdat het heel erg warm is.
1: En doet u dan nog wel wat extra water erbij?
0: Water?
1: Ja.
0: Wil je mij vergiftigen of zo?

die jaren me niet aandoen. Waarom haat je mij zo diep dan, dat er zelfs geen zoen meer af kan, dat er nooit een weg terug is.

zoveel van mezelf gegeven. Ik schonk niemand zoveel aandacht en vertrouwen. Want bij jou wist ik me veilig, onze vriendschap.

0: Ik heet Ted, en mijn Ted is zijn bier, en mijn bier is zijn Ted.
1: Rettiketet naar bierenbed.
2: Ja! Ja! Ja! Ja!

0: Willem FM.
1: Nou jongens, zijn we er allemaal klaar voor?
2: Ja, meneer Van Hooydonk.
1: Niets vergeten, is iedereen aanwezig? En Henk, heb jij er ook een beetje zin in?

0: Dit is het nieuws van 3 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Roemenië neemt diplomatieke maatregelen tegen Rusland vanwege de Russische drone die is neergekomen in het land. Zo wordt het Russische consulaat gesloten in de stad Constanta. De consul is niet meer welkom. Hij wordt aangemerkt als persona non grata. Bij de droneinslag raakten 2 mensen licht gewond. De Roemeense minister van Buitenlandse Zaken spreekt van een serieuze schending van het internationaal recht. Deze lente komt in de top 5 van warmste lente sinds het begin van de metingen. Er was in Nederland een daggemiddelde van 11 graden. Dat is ruim een graad meer dan het gemiddelde dat jarenlang gold. Ook in een aantal andere Europese landen was het dit voorjaar ongewoon warm. Volgens klimaatwetenschappers warmt het hele noordelijk halfrond op. Koningin Maxima is klaar met haar reservistenopleiding bij Defensie. Ze krijgt rond deze tijd haar baret uitgereikt. Gebeurt op de kazerne in Breda. Maxima begon aan de opleiding in februari. Ze was toen 54 en daarmee nog net oud genoeg om zich aan te melden. Officieel kan Maxima als reservist worden opgeroepen voor militaire dienst. Ook doen reservisten mee aan oefeningen en er zijn theoriedagen. De politie in Vochtelo in Friesland heeft een opmerkelijke fout gemaakt. In een weiland stonden 20 blauwe jerrycans. En agenten dachten dat daar drugsafval in zat. Maar het bleek water voor schapen te zijn. Toen de schapenhouder terugkwam van een tocht met zijn 250 dieren over de heide, ontdekte hij dat de vaten weg waren. De hulpdiensten hadden ze opgeruimd. Ook al was al duidelijk dat er geen gevaarlijke stof in zat. De herder begrijpt er niets van en krijgt van de politie in Vochtelo ook zijn vaten niet terug. Het weer, het is broeierig warm. De temperatuur ligt rond de 28 graden. Daarbij kunnen in het zuiden en oosten onweersbuien voorkomen. Met kans op hagel en zware windstoten daarbij. Vannacht klaart het op de meeste plaatsen op en koelt het af tot een graad of 15. Komend weekend zonnig en warm bij 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ha, buurvrouw. Ja, mooi hè, die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
3: EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
4: Van vinyl en schijf.

Hallo, 1, 2, hartstikke idee. Luister, als ik wens u een onnoze goede vrijdagmiddag toe hier op deze subtropische vrijdag. Luister, als een hele goede middag. Je bent hier afgestemd op de Palm FM zender. Als zijn we weer zo live als wat hier bij Vechtel NL op de vaste vrijdag. We hopen dat onze verbinding goed mag zijn, ook helemaal goed mag blijven vandaag. Van spraak en van de music, hè. Luisteraars, goedemiddag. Je bent hier afgestemd op de Palm FM Radio. Je live vanuit de Palmboom Bunker. Op deze hete vrijdag, hè. Ja, luisteraars, zorg dat je niet verdroogt, hè. Goed drinken, hè.

Luisteraars, voor jouw goed verzoek of reactie, uit het nummertje hier 06 en dan 33 14 86 86. Luisteraars, 06 en dan 33 14 86 86. Het vaste nummertje hier van de vrijdag. En laat weten waar de radio aan staat. Word ik hem super gewaardeerd hier. En zo is hem een paar reacties de zenderbak in gooien, hè? Ook een goede middag en wie bent er ook weer bij? Een succes. Groetjes namens Henkie Grootnieuws. Ook Henkie daar, luister eens allemaal mee. Plaatjes zijn voor jou vandaag, meneer. En luister maar eens even gezellig mee, hè? Ook hij staat erop hier. Groetjes namens Henry Strating. Ook Henry Strating, luister mee daar. Mooi dat de radio daar aan staat en blijft erbij vandaag. Ook Freekie de Zilverster uit Apeldoorn, luister eens allemaal mee. Kim, dankjewel voor het rammeltje.

Dat is ook Freaky daar de Zilversterren luister gezellig mee. Plaatje van gedraaid voor Willempie. Ik heb hem mooi gedraaid, hè? Uiteraard. En luister gezellig mee daar. We gaan met het plaatje van Mooiman. En de groeten hier van de dames en heren uit Slijphal 1 bij de firma PM in Denenswaard. Jongens daar bij de firma PM, luister gezellig mee. Plaatje van jullie gedraaid daar. Hij is uiteraard gedraaid, hè? Blijf erbij daar. Ik heb de groetjes hier vanuit de buurtbus. Groetjes van chauffeur Bakker, hè? Luister gezellig mee daar, hè? In de buurtbus. Plaatje van Oom Henk is gedraaid en luister maar gezellig mee. Ook we luisteren hier gezellig mee in Ommen op de trekker. Groetjes van DJ Mikey Vaar. Ook Mikey daar luistert mee, kerel, hè? Want het hem goed is daar, blijf erbij. Werk staan die zijde. Was hem mooier in Dalsen. En daar hebben we hem een dikke oude knijter. En de groetjes van Alex Borger. Ook Alex Borger luistert mee daar. En spreek jou denk ik morgen wel, hè? Succes nog hem daar met de werkzaamheden. En luister fijn mee. Ook in Zwoegen hier in het Heu. Met de dikke Heuharken. En ook Jan Doki weer, meneer. En daar doen we de groetjes. Ook Wouter Jansen, kerel, luister mee daar, hè? Plaatjes zijn voor jou. Ik heb hem een mooi gedraaid, hè? Van Zwoegen in het Heu, hè? Van mooi werk. En luister gezellig mee daar, meneer, hè? Goed je best doen in het Heu, hè?

En die moet wel een beetje snel winnen, want het schiet zometeen regenen, hè? Ja, joh. Ook een Hasses en het duurt weer mooi onder de... Ja, luisteraars, hoor eens, hè. De bermmaai-werkzaamheden, hè. Groetjes van Dani. Ook Dani luistert mee. En ik weet wel, hè, waarom je dat doet, hè. Dan zie je de sloten wat beter, hè. Holle slotenduiker. Ook Dani, kerel, luistert mee daar. En dankjewel voor jouw reactie. En blijf erbij, hè. Goed je best doen daar. Onder het bermpjes maaien. Ook zijn er blaadjes. Vandaag een zeer speciaal voor alle hobbyboeren die druk zijn in het hooi, hè. Allemaal in succes. Zorg er maar even voor dat de baaltjes veilig in de hooischuur legt, hè.

Ik was in mijn bestie op het uur dubbing. Ook Margot daar, de Bilsma Radio, luister gezellig mee, hè? Succes nog even daar met de werkzaamheden. En we kunnen morgen alles sluizen open, hè? Natnek, hè? Dat best doen, hè?

En luisteraars, hier nog even een mededeling van huishoudelijke aard. Morgen zijn we weer aan de band, hè. De hele dag hier bij Vechtal.nl. De plaatjes van De Proemen, De Bilsbar, de zender MDR en de Palm FM, hè. Dus luisteraars, morgen vroeg, vanaf ongeveer de klok van 19:30... is Tim een dagje muziek van De Proemen, De Palm, De Bilsbar en de MDR. De jaarlijkse feesteditie. Hier bij Vechtal.nl. Dus luisteraars, daar weet je er allemaal even van, hè. Stem de radio morgen maar eens in af, hè. Goed, luisteraars, 06 en dan 3314-8686. Wordt het geregeld. Doen er nog een paar. Gaan we weer verder met de volgende serie blaadjes, hè. Ik heb de groeten hier van de stagiairs bij de firma PM. En gefeliciteerd, Sietse, met het afstuderen. Ook jongens daar luisteren gezellig mee. En Sietse, van harte, hè. Je hebt blijkbaar goed je best gedaan. En dat komt omdat je op vrijdag altijd goede muziek hebt, hè. Jongens, luister mee daar. Blaadjes zijn voor jullie. Ook was het maar goed hierin. Nieuw Leuzen. En de groetjes namens Sven. Ook Sven, daar luister zelf mee. Blaadje van uiteraard gedraaid voor de harde werker, hè. Tijmen, hè. De harde werker Tijmen. En ook Sven, daar luister mee. Moet het hem goed is in Nieuw Leuzen. Hallo Larsen, wil je een schijfje draaien voor iedereen die meeluistert? Dan heb jij dat plaatje van Sonja met Je bent het helemaal. En nogmaals even de groetje van Freekie de Zilverster. Ook Freekie, luister mee daar, die hebben wij, hè. Was zo meteen geregeld. Hallo, hallo, ik ben weer mooi hier. En wil je mijn plaatje draaien van de Bukkers? Ook Jelmer Blo, luister mee. Dankjewel voor jouw reactie. Gaan ons best doen, hè. Ja, goeiedag heen. En Martijn luistert ook weer eens mee vandaag. Hoi, luisteraars, dat is lang geleden, hè. Ik denk, ik stel me maar vast in voor, want anders dan moeten we dat morgenmiddag nog doen. Nou, dat heb jij wel goed, hè, Martijn. Spreek je morgen wel, dacht ik, hè. Bij De Proemen. En luister maar eens even gezellig mee, de kerel, hè. Ook we luisteren hier gezellig mee op de maan. En Henk-Jan die wil graag Jannes. En doe nog maar even een plaatje van Walk the Line. En groetjes van Jan daar ook. Jan bij de firma maan, luister gezellig mee. De rest van de muiters daar. En de blaadjes zijn voor jullie vandaag, hè. Blijf er gezellig bij. Op deze subtropische vrijdag. Het is vast lekker warm daar, hè. We gaan de blaadjes vandaag richting Hogeveen. Ook Bernhard Guichelaar luistert mee. Het blaadje wordt gedraaid zo meteen van Monica West. En luister maar eens even gezellig mee, hè.

Goed, luisteraars, laat weten wat Jor wilde. Dit is een mooie bloedhete vrijdag. Het is allemaal weer mogelijk op 06 en dan 3314-8686. Ook Jan daar, ik laat jou inrammen, meneer, hè. Bel zometeen maar eens in weer. Ik dacht daar vanuit Hogeveen en zo voor jou gedraaid, hè. Goed, luisteraars, luister mee. We gaan weer verder met de wonderserie blaadjes hier bij de Palm FM Radio. Als hem oud en vertrouwd. Op de vaste vrijdag. Via Vechtal.nl. Luisteraars, 06-3314-8686 is het nummertje. En dan wappert het wonderblaadje met speciale groeten richting de Vemmamaan in Raalte. Jongens, daar werkt ze nog even, hè.

Luisteraars, luister en huiver. En als je het zover hebt, dan gaan we ze hem lekker in de hangmat liggen. Hè? Is het wel weer voor, hè? Hier komen ze weer, gaan ze weer. Ik wens u een goede middag toe. En blijf erbij. Ja hoor.

nog vele jaren.

0: energieknop en verlos er als de sodemieter een van de dop. Luister en swing lekker mee met de Vrijmibo-hits van de Palm FM.
1: Salutini probati, hangtini, daar staat-ie. Huppakee, daar gaat-ie.

0: dit is het nieuws van 5 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het kabinet heeft niet overwogen om maatregelen te nemen met carnaval in 2020, net voor corona uitbrak. Dat zei oud-minister Bruins vanmiddag tegen de enquêtecommissie. Volgens hem waren op het moment dat er carnaval werd gevierd nog geen bevestigde gevallen in Nederland. Achteraf bleek dat veel mensen besmet waren geraakt tijdens het feest. Eerder vandaag sprak de enquêtecommissie met viroloog Marion Koopmans. Volgende week zijn onder andere oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel en toenmalig Tweede Kamervoorzitter Khadija Ariep aan de beurt. Het hele weekend geldt in delen van Zandvoort een noodverordening. Dan kan de politie snel optreden tegen overlast. In het drukke Pinksterweekend waren er ongeregeldheden op het strand en op de boulevard. Gisteren golden ook speciale veiligheidsmaatregelen in Zandvoort en toen bleef het vrij rustig. De Europese Commissie en Hongarije zijn het eens geworden over bevroren EU-subsidies. Het gaat om 16,4 miljard euro. Het geld was bevroren omdat er zorgen waren over de Hongaarse rechtsstaat onder de vorige premier Orbán. Zijn opvolger moet maatregelen nemen om de tegoeden ook echt te krijgen. Een verkeersongeluk bij een zorginstelling in Enschede heeft een vrouw van 84 het leven gekost. Een taxibusje botste door nog onbekende oorzaak tegen de gevel van het gebouw. De vrouw die daar liep raakte zwaar gewond en ze overleed in het ziekenhuis. De chauffeur van het busje is door de politie in Enschede meegenomen, maar niet aangehouden. En het weer, het is broeierig warm en er zijn onweersbuien met kans op hagel en zware windstoten. Komend weekend zonnig en zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ah, buurvrouw. Ja, mooi hè, die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.

Hallo, 1, 2. Ja, luisteraars, we zijn nog steeds aan de man, hè? Luisteraars, een hele goede middag hier. Luisteraars, goedemiddag. Het is inmiddels regenachtige vrijdag, hè? Een beetje onweer erbij. Luisteraars, goedemiddag. Je bent hier verbonden met de Palm FM Radio. Als hem hier met de verdere medewerkers en versterkers. Oftewel de mini-ladies, hè? Live aan bakboord. Luisteraars, voor je goed verzoek of reactie, laat het nummer je 06 en dan 3314 en dan 8686. Dus luisteraars, 06-3314-8686. Als we zijn voor een goed verzoek of reactie op deze vrijdag. Inmiddels niet meer zo subtropisch, hè? Goed, luisteraars, we zullen een paar reacties de zenderbak ingooien hier. We gaan weer verder met de volgende serieblaadjes uiteraard. Ook Hansie Westerhof, luister mee, kerel, hè. Ik heb dank je voor het rammeltje. Ik had jou even gemist, hè. Maar luister eens allemaal mee daar. Ik dacht in Hogeveen. Blaadjes. We zijn voor jou daar. Ook Rico daar in de auto. Luister eens allemaal mee, hè. En ze gaan voor jou in de ronde, kerel, hè. Inmiddels denk ik aan het Westerveen in Nieuw-Leusden. Luister eens allemaal mee daar, hè, Rico. Ook Jan daar in Hogeveen, luister eens allemaal mee. Ik heb hem samen met de rest van de Family Asman. De blaadjes zijn uiteraard voor jullie. Blijf er eens allemaal mee vanavond, hè. Nog een stukje van de middag.

Ook Luc daar bij de firma PM in Deniswaard. Luister er zelf mee. Plaatjes gedraaid van het sneeuwbaltrio. Plaatjes zijn voor jullie daar. Onder de vrijdagmiddag een borrel. Drinkgebeuren dacht ik nog steeds. En luister er zelf mee, hè.

Ook het giet weer mooi zo last. De groetjes van de zender MDR, ook de Maxi, dat is radio, luister gezellig mee. En blijf er gezellig bij daar, hè. En tot morgen, hè.

0: Luisteraars, als we zometeen de band uit zijn, dan heeft de stroom het begeven, hè? Dan ga je maar easy easy met de Heatseeker. Groetjes namens Wimpy, de Oldebeunaars, ook Wim, de Oldebeunaars, luister mee en... Spreek je al morgen, dacht ik wel. Luister eens allemaal mee in Damsolte. De Heatseeker is uiteraard gedraaid en blijft erbij. Doe maar even een mooie van Jovink voor de firma Rodnav hier druk in de gras. Groetjes namens Marco Raansman, ook Marco, luister mee daarin. Ik hoop dat jullie het gras aan de bulden hebben, want het giet best op zo, hè, met de regen, hè. Luister eens allemaal mee in Damsolte. Blijf erbij, hè. Ook goeiedag eventjes, kerel. En heb je nog even de Lady of Ice, omdat het zo warm is? Uiteraard weer druk aan het melken hier. Groetjes van Kai Wellenberg. Nou, luister eens allemaal mee naar de Family Wellenberg. Druk onder het melken. Plaatje van de Lady of Ice is wel gedraaid, hè? En luister eens allemaal mee daar. We gaan ze vandaag in uiteraard met speciale groet richting Vilsteren, richting oma Bernadette. En luister eens allemaal mee daar. De groetjes hier van de mini ladies uiteraard. Nog een keer.
1: Groetjes van de oma Bernadette.
0: Heel goed.

luisteraars, luister mee. Je bent hier verbonden dus met de Palm FM-zender. Hier op de vaste vrijdag bij Vechtel.nl. Met het nummertje 06 en dan 3314-8686. We gaan ook weer verder met de Vondenserieblaadjes hier. Zolang als de zender het blijft doen, hè. Met dit... ja, noordweer, hè, een beetje, hè. Luisteraars de groetjes, hier komen ze weer, gaan ze weer. 06 en dan 3314-8686. We gaan hier verder met een plaatje van BZN, oftewel de band zonder naam. Dan wens ik u een hele goede vrijdagmiddag toe. Als je het zover hebt, een heel goed weekend uiteraard, hè. Luister mee en daar hoor, ajus.

Het was nacht. Een paar kilometer buiten het dorp stond een donker huisje, eenzaam en afgelegen in het veld. Slechts één verlichte raam op de zolderverdieping toonde aan dat het bewoond was. En het enigste geluid dat te horen was, kwam van de wind die door de spandraden van een hoge radioantenne vloot. De energiestroom, vanuit die antenne ver over het donkere land wegstralend, was onzichtbaar, maar werd in vele huiskamers omgezet in spraak en muziek. Ook in een kleine bestelwagen, tientallen kilometers van de radiobron verwijderd, werd aan de knoppen van een wat vreemd uitziende ontvanger gedraaid. De zwenkende antenne op het dak van de auto bewoog zoekend heen en weer om dan plotseling te stoppen. Koplampen vlamden aan en de kleine auto sloeg gericht een polderweg in. Op de ruime vliering van het afgelegen huisje scholden de polka's en walsen van Frankie Jankovic door de ruimte. Lange platenrekken vol singles stonden langs de wand. Elke Nederlandstalige artiest, hetzij groot, hetzij klein, kon zich hier terugvinden, want ook deze piraat draaide, net als zijn vele collega's, die muziek waar in Hilversum zo weinig tijd voor gevonden werd. De grote zendlamp

Na een korte schakeling kondigde hij de volgende plaat aan. Speciaal bestemd voor Jan en Marietje, die die dag hun koperen huwelijksband vierden. Opgewonden luisterde de hele visite van Jan en Marietje naar het losse praatje van hun eigen discjockey en vrolijk werd gedanst op de pittige foxtrot die aangevraagd was. Niemand van het gezelschap schonk aandacht aan het kleine bestelwagentje dat langzaam langs hun woning reed en waarvan de bestuurder ook ingespannen luisterde naar hetzelfde muziekje. Onze zendamateur rekte zich eens uit, gaapte en keek op de klok. Hij besloot de uitzending te stoppen en toen het liedje van Jan en Marietje uitgedraaid was, liet hij de naald zakken op een oeroud plaatje. Kort meldde hij zich af met op de achtergrond zijn herkenningsmelodie. Amateurs, kom er nog even in en vertel me hoe ik doorkwam in spraak en muziek. Ik ga de band verlaten en luister graag nog even naar jullie rapport. Alle trouwe luisteraars bedankt en tot de volgende keer. Ik kom vanavond niet retour. Bye bye. In het kleine autootje, een paar kilometer ver weg, luisterde iemand verbeten naar de

0: Ja, luisteraars, het verschil tussen hooi, stro of gras, hè?
1: Tussen hooi, stro en gras.
0: In mijn lekker plaatje hier van de Dutch Boys bij de Palm FM Radio, hier bij Veghel.nl, op de vaste vrijdagavond.
1: Tussen hooi, stro en gras.
0: Je hebt de hoorsbui weer overleefd, hè?
1: Leerden wij heel vroeger.
0: Luisteraars, 06 en dan 3314-8686 is het nummertje van vanavond. Dan gaan we hier verder met een plaatje van de normaal, is Zim Zisbjaal voor Harmpje uit Hessem. Je hebt succes daar onder het balen halen in Dalsen City, hè? En door een baal ik van, hè? Luister, gezellig mee de Harmpje en plaatjes binnen voor jou, hè? Succes, hè?

0: Dit is het nieuws van 7 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het overtrekkende buiengebied heeft op een aantal plaatsen schade veroorzaakt. Op het treintraject Ede-Wageningen en Arnhem Centraal viel een boom op het spoor. Tussen Zwolle en Groningen liepen treinen vertraging op door blikseminslag. In Westerbroek in Groningen stortte door hevige regen een dak in. In Hoogeveen in Drenthe woei een partytent weg. En bij het asielzoekerscentrum in Ter Apel konden 60 mensen voor de regen schuilen in een sporthal. Roemenië neemt diplomatieke maatregelen tegen Rusland vanwege de Russische drone die neerkwam in een Roemeense stad. Zo wordt een Russisch consulaat gesloten. De Russische aanval wordt veroordeeld vanuit meerdere landen, zegt NAVO-redacteur Roemer Okhuizen.
2: De Belgische minister van Defensie heeft het bijvoorbeeld over een nieuwe escalatie. En de Duitse bondskanselier Merz die noemt het een roekeloze droneaanval die nog maar eens laat zien dat Rusland bereid is te escaleren. En dan nog maar eentje, de Britse premier Starmer, die heeft het over een ernstige schending van het NAVO-luchtruim.
1: Volgens de NAVO is het duidelijk dat de drone uit Rusland kwam. Justitie wil ouders die zich niet houden aan de leerplichtwet weer gaan vervolgen. Het zijn ouders die de kinderen thuis houden omdat ze geen school kunnen vinden die past bij hun levensovertuiging. Eerst leverde vervolging niet veel op, maar door een uitspraak van de Hoge Raad zijn de leerplichtregels een stuk strenger geworden. De parlementaire enquêtecommissie Corona gaat volgende week verder. Ze spreken dan onder andere oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel. De verhoren begonnen vandaag met viroloog Marion Koopmans en oud-minister Bruno Bruins. Verslaggever Emma Jackson vertelt hoe de commissie te werk gaat.
3: Aan de ene kant vragen ze heel gedetailleerd wie wat wanneer wist en waarom beslissingen werden genomen. Een soort geschiedschrijving. En aan de andere kant kijken ze ook scherp op gedetailleerde onderdelen wat er anders had gekund en gemoeten. Zeker met de kennis van achteraf.
1: Dan is weer nog vanavond stevige buien met onweer, hagel en windstoten. Tussendoor brede opklaringen. Morgen zonnige perioden. In Limburg kans op buien. En het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Die nieuwe schutting van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
5: EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
6: Jouw beste vriend op de radio. Vechtdal NL brengt je radio tot leven.

Ja, Los Razeurs, hè. In Wimmy Bauma met een leven lang was hem zeer speciaal voor Willempie daar uit Apeldoorn. Luister uiteraard gezellig mee, meneer. Hè. Dankjewel voor het rammeltje. Plaatjes zijn zeer speciaal voor jou. Luister als je bent hierin afgestemd op de Palm FM Radio hier bij Vechtal.nl op de vaste vrijdagavond. Als een met een nummertje 06 en dan 3314-8686. Luister, we gaan hier verder met een heel mooi plaatje van Jannes. Dat is hem zeer speciaal voor Jesper Botjes, hè. Luister, gezellig mee naar Putty. Plaatjes ben ook hem zeer speciaal voor Sen, hè. En voor de lady Ilona.

Ja, luisteraars, eens hè. In de Rockschijf hier bij de Palm FM Radio. Op deze mooie vrijdagavond. Ja, inmiddels weer de mooie vrijdagavond, hè. Je hebt de regen weer gehad, hè, dus. Goed, luisteraars, deze was zeer speciaal voor een boerwameling daar in Giepen. Luister zelf mee in de Melk Arena. Succes daar met de dames, hè. Luisteraars, voor jouw goed verzoek of reactie, dat het nummer hier nog steeds 06 en dan 3314. En dan 8686. En dan gaan we hier verder met een plaatje van de Nachtvlinders met Waarom. Is hem zeer speciaal voor Jan daar, de Kruidleman, in de truck bij Zwolle. En luister maar eens even, gezellig met kerel, hè. Jim, dankjewel voor jouw reactie en heur eens, hè. Je zet de radio maar eens even op standje vol gas. Dan gaan we groetjes richting Herma, hè.

Hallo. Ja, luisteraars, een hele goede avond. Dus luisteraars, een hele ondanks een goede vrijdagavond toegewenst hier. Je bent weer afgestemd op de Palm FM Radio. Als in live en oud en vertrouwd hier. Op de vaste vrijdag. Pas te prikken. Hier bij Vechtal NL en we hopen op een goede verbinding zo. Van Sprake van de Music. En dat de aangeboden plaatjes een beetje nagenoegen mogen zijn. En luisteraars, voor jou goed verzoek of reactie, dat het nummer nog steeds 06 en dan 3314 en dan 8686. Luisteraars 06 en dan 3314 8686. En wat het okie-andokie geregeld hier, hè?

Dus luisteraars 06 en dan 33-14-8686. Als dat zin voor goed verzoek of reactie op de vrijdagavond. En ja, luisteraars, wie draait hem lekker warm, hè? Dat zijn de bakkie voor morgen, hè? En morgen zijn we weer de hele dag aan de band. Als dat zin met de pruimentijd, dat is radio. De zender MDR, de Bilsbar en de Palm FM, hè? Dus luisteraars, morgen de hele dag aan de band. De prima pruimentijdman. De prima tijdman. De zender MDR, de Bilsbar en de Palm FM, hè? Als we zijn morgen vanaf de pruimenstal, hè? Vanaf locatie Dallesen, hè? Luister allemaal gezellig mee morgen, uiteraard, hè? Zet hem klem, hè? Op de 105.6 FM. Dan wordt het allemaal geregeld. Goed luisteren, we gooien met een paar reacties de zenderbak in hier. Ook het Giet Moorzola's en het glas, dat vult zich vanzelf hier. En groetjes namens Henkie Grootneus, ook Henkie, luister mee daar. Plaatjes zijn voor jou, hè, meneer. Ze gaan richting Dalsen. En luister maar eens even gezellig mee, ook Henkie Schutter, luister mee, hè. Dankjewel voor het rammeltje, kerel, hè. Plaatjes zijn voor jou daar en blijf erbij vandaag. Hij staat hier ook weer gezellig aan zo. Groetjes namens Jordin uit Denenswaard, ook Jordin. Luister mee. Plaatjes zojuist gedraaid, hè, van Cozy Alberts. En luister maar eens even gezellig mee. We gaan met het plaatje van Easy Deasy. Voor de jongens van Schuttert. En dat het hooi maar mooi droog in de baal mag zitten. De groetjes van de Family Raadsman. Ook de Family Raadsman daar luisteren gezellig mee. En de blaadjes zijn voor jullie daar, hè. En voor Johan en voor Henkie, hè. Ook Boer Wameling luisteren gezellig mee. De rockschijf is gedraaid en blijft erbij daar. Ook worden ze gedraaid voor Tom Masman. En voor Las Masman, hè. Voor ons Las, hè, de vrouwenmagneet, hè, zit hem denk ik in de voornaam, hè. En luister gezellig mee erin, Gietman.

Ook goeiedag, Palm, en doe maar een eentje van normaal. Voorbij het balenhalen hier in Dalsen City. Groetjes namens Harmpie Udessem. Ook Harmpie, luister mee daar. Wordt het hem goed is. In Dalsen, hè, onder het balenhalen daar. Blijf er gezellig bij. Ook Willempie daar uit Apeldoorn, luister gezellig mee, kerel, hè. Plaatjes zijn voor jou. Ik heb hem een plaatje gedraaid van Hentje met Ups and Downs. Ook in het plaatje van Wimmy met Een Leven Lang. En ook in het plaatje van Sommieu, hè. En luister gezellig mee daar in Apeldoorn. En spreek jou morgen, denk ik, wel weer, hè. En luister mee daar, hè.

Ook Hulsebosje naar Uitheino. Luister uiteraard gezellig mee, hè, meneer. De vaste luisteraar op de vrijdag en blijf erbij. Het plaatje van André Hazes is gedraaid. Met De Wereld Is Van Ons Allemaal. Ook met het plaatje van Piet Veerman. Met Sailing Home. En luister gezellig mee, hè. Succes daar. Met het drinken van de borrels, hè. Goed je best doen, hè. En luister ook morgen maar gezellig mee, hè. We gaan een blaadje, Sim. Zeer speciaal richting Sander daar. De Proemen, de pruimentuinman. En luister eens allemaal mee daar. En tot morgen. We gaan een blaadje, Sim. Zeer speciaal richting Oud-Leuzen. Richting Jesper Potjes. En Ilona en Senne. Luister gezellig mee daar. Blaadjes zijn voor jullie daar. En goed je best doen, hè. Met het scutien sloop me putty. Dat gaat je lukken, hè.

pam, pam. Ook Wim daar, de zender Beunaas FM. Luister gezellig mee daar in Damsholte. En ik zie jou morgen wel verschijnen, hè, in de pruimenstal. En luister maar eens even gezellig mee daar. Oké, maar helaas, en het is weer gezellig zo hier bij Zwolle. In de truck. En graag in mijn plaatje van de Nachtvlinders met Waarom. Ook Jan daar, de Krijtleman, luister mee. Plaatjes zijn voor jou en... Hij is uiteraard gedraaid, hè. En ik spreek jou morgen, denk ik wel, aan de rammel, hè. Luister mee daar. Ik heb de groetjes richting Herma. En blijf erbij, hè.

Zazza 06 en dan 3314 en dan 8686. Hallo, ja. Dus luisteraars 06 en dan 3314 8686. Wat het hem ook Jan ook geregeld hier. Ook in de balen zijn binnen. En dat is hem dondersbaan, hè. Ook Harmpie daar, Udessum, luister zelf mee. Ook in voor de rest van de muiters daar, onder het bierenlieren in Hessum. En jongens, daar ze zijn voor jullie, hè.

luisteraars, luister mee. We gaan heel veel verder hier met de Wonderserie Blaadjes hier. Onneuzeltje live hier bij de Palm FM zender. En luisteraars, als je het nog niet gehoord hebt, we zijn morgen ook de hele dag aan de man, hè. Hier bij Vechtal NL op 105.6 FM. De Palm FM zender, de Bilsma Radio, de zender MDR en de Prima Pruimentijdman. Als in live vanaf locatie Dalsen. Vanaf de Pruimensallen. Morgen vroeg, vanaf ongeveer een uurtje of half acht, hè. Goed, luister en even. We gaan hier verder met een plaatje van Radio Mabo 2. Wel bekend van heel vroeger, hè. Op het skip, hè. Luisteraars, de groetjes, luister mee. Hier komen ze weer, gaan ze weer. Ik wens u een hele onnodig goede vrijdagavond toe. En blijf erbij. Dag hoor.

Ja, luister eens, hoor eens, hè. Radio Meebo 2 hier bij de Palm FM Zender. Ja, luister eens, we zijn zojuist nog even heel wat belangrijks vergeten, hè. We hebben nog even een vrijgezelle luisteraar in ons midden. Oftewel, Paul van Hulst, hè. Ja, ik doe elke week weer mijn best, maar weinig resultaat, hè. Dus luister eens, hij is helemaal te bereiken onder het nummer 06 en dan 4966 7555. Dus luister eens, 06 en dan 4966 7555. Paul van Hulst. Hij is zo vrijgezel als wat en hij is gek op de vrouwtjes, hè. Laat het weten, luisteraars. Dan wordt dat geregeld, hè.

is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een

voetjes van de vloer en swing de pan maar eens lekker uit. Met dit overheerlijke, septropische geluid.

0: Hij is klaar.
1: Wat is er klaar?
0: De grote boom.
2: Ach, schijt dat eruit. Hij zal het wel weer niet doen, zoals gewoonlijk.
0: Baas, ik heb er nu een waar kunstwerkje van gemaakt. Deze boom doet het wel.
2: Houd dan toch op, alsjeblieft, hè? Je hebt al 10 boemen gemaakt en er is nog niet één die goed werkt.
0: Oh, dus u wou zeggen dat handige Harry niet handig was?
3: Ja.
0: Oh ja?
3: Ja.
0: Oh ja?
3: Ja.
0: Oh, dan zal handige Harry nu bewijzen dat handige Harry wel handig is.
2: En hoe wil handige Harry dat dan wel bewijzen?
0: Dat doet handige Harry door met zijn handige handen aan dit touwtje te trekken. Dit is het bewijs, de bom doet het goed.
1: Ja, ja, hij doet het goed. Maar let op mijn handen, die gaan het nu ook goed doen. Stommeling, je hebt hem hier laten ontploffen. En je had hem moeten laten ontploffen bij Bassie en Adriaan.
0: Oh, u hebt gelijk, baas. Foutje moet kunnen, baas.
1: Oh, jij

Ja, luisteraars, een hele goede avond. Luisteraars, een goede avond. Je stond hier live en rechtstreeks in de verbinding met de Palm FM zender. En we gaan hier de band en studio weer verlaten, hè. Dus luisteraars, dit was hem hier, de Palm FM zender. Als hem live op de vaste vrijdag bij Vertel NL. We hopen dat onze verbinding goed was, dat de aangeboden plaatjes een beetje in de smaak viel en zo, hè. Luisteraars allemaal, dankjewel voor het luisteren en voor de aandacht. Dankjewel weer voor alle reacties zo, hè. Ik heb dik voor de bakken vandaag. En luisteraars, ik heb goed nieuws. Of nou ja, goed nieuws. Is maar net bij beeld, hè. We zijn de man weer, hè. De hele dag. Live aan de band, morgen. De jaarlijkse editie van de Proemen, de MDR, de Bilzwaar en de Palm, hè. Dus luisteraars, morgen. De hele dag aan de band. Vanaf morgen vroeg, kijk een uurtje of zo, hè. Dan zet die Proemen, die zender is hem aan de band, hè. Als we morgen nemen vanaf locatie Dalsten, een dagje muziek van de MDR, de Proemen, de Bilzwaar en de Palm FM, hè. Luisteraars, wees erbij morgen, hè. Voor nu een heel goed weekend en graag tot morgen op de radio. En ik ga de band verlaten hier, een nachtje lekker slapen, hè. Luisteraars, we gaan de band uit hier met normaal de ballade van de muzikant. Zoals ook elke week weer de afscheidsmelodie melodie op de vrijdag. En dan zijn we de dag, ik morgen weer. Luisteraars, de groetjes en tot morgen, dag hoor.

jeugdopvang. De moeder en haar partner zijn opgepakt en zitten in Portugal in voorlopige hechtenis. Het weer vannacht in het zuidoosten nog kans op een bui. Verder is het droog. Het koelt af naar 11 graden in het noorden tot 18 in Zuid-Limburg. Morgen opnieuw veel zon met in Limburg kans op een bui. Het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is het nieuws van 12 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Het onweer heeft de afgelopen avond op meerdere plaatsen in het land schade veroorzaakt. Vooral in het oosten. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op twee plaatsen. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. Meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer. Onder meer de avondvierdaagse in Ede. De Verenigde Naties zetten naast Israël ook Rusland op een zwarte lijst voor het systematisch inzetten van seksueel geweld. De landen werden daar vorig jaar al voor gewaarschuwd vanwege Russische seksuele wandaden tegen Oekraïners en verkrachtingen door Israëlische militairen in Gaza. Dat blijkt uit VN-onderzoek. Rusland en Israël staan nu op dezelfde lijst als Hamas, IS, de RSF in Soedan en Al-Qaeda in Mali. Met de lijst probeert de VN diplomatieke druk uit te oefenen. Er zijn geen concrete sancties aan verbonden. In een sloot in Herpen bij Os is een dode man gevonden. Volgens de politie kwam het 47-jarige slachtoffer zeer waarschijnlijk door een misdrijf om het leven. Een plaatsgenoot van 33 is opgepakt als verdachte. Volgens Omroep Brabant is het slachtoffer een jeugdtrainer van voetbalclub Berghem Sport. En Feyenoord-aanvaller Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor rijden onder invloed, melden Britse media. De 31-jarige Engelse voetballer reed in het zuiden van Engeland zijn Lamborghini in de vangrail. Er zouden geen andere auto's bij betrokken zijn en niemand raakte gewond. Sterling wordt verdacht van rijden onder invloed, gevaarlijk rijgedrag en drugsbezit. Hij is op borgtocht vrijgelaten. Het weer, vannacht in het zuidoosten nog kans op een bui. Verder is het droog, het koelt af tot een graad of 15. Overdag opnieuw veel zon met in Limburg kans op een bui. Het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Jouw beste vriend op de radio. Vechtdal NL brengt je radio tot leven.

0: Hier is het nieuws van 1 uur. Bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Het noodweer van afgelopen avond heeft op meerdere plaatsen geleid tot schade. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door de hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op 2 plaatsen. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. Ook werden meerdere evenementen afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. De naam van president Trump moet worden verwijderd van een prestigieus cultuurcentrum in Washington D.C., zegt een Amerikaanse rechter. Het bestuur van het Kennedy Center heeft de wet overtreden door de naam van Trump vorig jaar op de gevel te zetten. Ook moeten alle andere referenties aan het Trump-Kennedy Center binnen 2 weken verdwijnen. In het bestuur van het centrum zitten aanhangers van Trump. Zij lieten zijn naam toevoegen, maar volgens de rechter heeft alleen het congres die bevoegdheid. Voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor rijden onder invloed van drugs, melden Britse media. De 31-jarige Engelse voetballer stond tot het einde van afgelopen seizoen onder contract van Feyenoord. Hij reed in het zuiden van Engeland zijn Lamborghini in de vangrail. Er zouden geen andere auto's bij betrokken zijn en niemand raakte gewond. Sterling wordt verdacht van rijden onder invloed, gevaarlijk rijgedrag en drugsbezit. Hij is op borgtocht vrijgelaten. En 2 Franse kinderen die door hun moeder werden achtergelaten in Portugal zijn weer terug in Frankrijk. De broers van 4 en 5 jaar worden voorlopig ondergebracht in Colmar in de Elzas. En intussen bekijken de instanties of familieleden de kinderen kunnen opvangen. Ze werden vorige week huilend langs de weg gevonden in Portugal. De 41-jarige moeder en haar partner werden bijna 180 kilometer verderop opgepakt. Ze zitten vast in Portugal in afwachting van een rechtszaak. Het weer, vannacht in het zuidoosten kans op een bui. Verder is het droog, het koelt af tot een graad of 15. Overdag veel zon, in Limburg wel kans op een buitje. En het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Vechtdal NL. Hits van vinyl en schijf.

Ik geloof niet dat ik iemand missen zou. Want die ik missen wil, die kent mij niet. Ik geloof niet. Ik geloof niet dat ik iets missen zou. Want wat ik weet, dat raakt mij niet.

Ook ik geloof niet dat jij iemand missen zou. Want wie je missen wou, die paste niet bij jou. Ook ik geloof dat jij niets missen zou. Want wat jij wist, ja, daar begon het mee. Ik geloof zeker dat jij iets verwachten zou, waarop jij wachtte.

0: dit is het nieuws van 2 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. In de Amerikaanse staat Alaska zijn 3 bergbeklimmers om het leven gekomen. Het ging mis bij het beklimmen van de hoogste berg van Noord-Amerika, de ruim 6000 meter hoge Mount McKinley. De slachtoffers hoorden bij een klimgroep van 7 mensen uit Letland. Ze vielen op een route die berucht is vanwege de gletsjerspleten en steile paden. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. Hun lichamen worden geborgen als de weersomstandigheden zijn verbeterd. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Daarnaast veroorzaakte blikseminslag enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op 2 plaatsen. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Zo viel tussen Zwolle en Groningen een boom op het spoor. En meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer, waaronder de avondvierdaagse in Ede. 2 Franse kinderen die door hun moeder werden achtergelaten in Portugal zijn weer terug in Frankrijk. De broers van 4 en 5 jaar oud worden voorlopig ondergebracht in Colmar in de Elzas. Intussen bekijken hulporganisaties of familieleden de kinderen kunnen opvangen. Vorige week werden ze huilend langs de weg gevonden in Portugal. De moeder en haar partner werden bijna 180 kilometer verderop gearresteerd. Ze zitten nog vast in Portugal in afwachting van een rechtszaak. En het aantal toeristische overnachtingen in Amsterdam is ondanks maatregelen toch weer toegenomen. AT5 meldt dat er 23,7 miljoen overnachtingen waren vorig jaar. Dat zijn er zo'n 800.000 meer dan een jaar daarvoor. De gemeente probeert het aantal overnachtingen juist terug te dringen tot maximaal 20 miljoen per jaar vanwege de overlast voor bewoners van de binnenstad. Het weer, vannacht in het zuidoosten nog kans op een bui. Verder droog, het koelt af tot een graad of 15. Overdag opnieuw zonnig, maar in Limburg wel kans op een bui. Het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.